Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het niet van mij. Ik heb het

0: Dat moet op een uitvoergang. De voorgang doet. En dan zet de deur aan te krijgen. Geen voorgang. Geen goed voorgang doet.
1: Ja,
0: het
1: was
0: een
1: heel
0: hoog
1: over
0: de
1: snelheid.
0: Zo, ik

0: على صاحب رمزل طلب المعرفة على الدكتور.
1: Is dat het laatste netje, is dat het laatste?

Ik heb een 5 keer, om hier te zijn, om naar te gaan, en ik ben zo aan het kerst van de

0: Hij is dus daar, hè. En ik heb een neus op je. Ik was onder dus daar, hè. Ook een kast aan het was een kwaliteit publiek in de zwinder.
1: Ja, dat was eigenlijk anders dan, hè.